0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak, was eerder al aangemerkt als veiligheidsrisico, meldde Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap van de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jessel Gus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. In Engeland zijn 2 Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag, Yom Kippur, 2 weken geleden, hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge in Manchester. En om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, zou het voor senioren mogelijk moeten worden om een huisdier mee te nemen naar hun zorginstelling. 50PLUS en de Partij voor de Dieren komen daarvoor met een wetsvoorstel, schrijft de Telegraaf. Ze hopen een paar miljoen los te peuteren voor een proef hiermee. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor hun weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: terug.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Op steeds meer plekken in Nederland kun je niet meer gratis parkeren, meldt de Telegraaf. In 4 jaar tijd is het aantal gebieden met betaald parkeren verdubbeld en ook de tarieven zijn omhoog gegaan. Vooral in grote en middelgrote steden moet je op steeds meer plekken betalen om je auto kwijt te kunnen. Bij een verkeersongeluk in het centrum van Rotterdam is een fietser om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een auto. De bestuurder van die auto, een man van 30 uit Rotterdam, is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om komende dinsdag opnieuw de straat op te gaan. Er wordt al de hele week geprotesteerd tegen te volle klassen en achterstallig onderhoud van scholen. Dat liep regelmatig uit op rellen. In totaal zijn al meer dan 5000 mensen opgepakt. Er rijden vandaag de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Dat komt door werkzaamheden aan de perrons en aan beveiligingssystemen. Mensen die toch naar Amsterdam Centraal moeten, kunnen de metro pakken. Morgen en overmorgen rijden er ook nog minder treinen naar het station. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Dit is de muziek van

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghatten. Dejonghatten.nl. De Jonghatten zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. Als het aan volwassenen ligt, verdwijnen petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor croptops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers, maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel invoeren, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Dat was een van de eisen van Trump. En treinreizigers die vandaag naar Amsterdam gaan, moeten even opletten, want er rijden de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Dat komt door werkzaamheden. Mensen die in het centrum van Amsterdam moeten zijn, kunnen de metro pakken. Morgen en overmorgen rijden er minder treinen rondom Amsterdam. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Is de muziek van Radio NL.
6: Ik laat je nooit meer gaan. Ik heb alles wel gezien of al gedaan.
1: Radio NL.
7: Het is klein.

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Ik hoef geen dure spullen. Ik hoef geen klokkie om mijn pols.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. De film Truly Naked is grote winnaar bij de Gouden Kalveren. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de pornostudio van zijn vader gaat werken. En de serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak was al eerder aangemerkt als veiligheidsrisico, melden Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terecht kwam. Als het aan volwassenen ligt, dan verdwijnen petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor crop tops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers. Maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. Het weer nog van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en dan wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Een graad of 20. Tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Double Dutch presenteert de winteropening in Sulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw en ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
5: Zo, klus klaar?
6: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
5: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
6: Hoe dan?
5: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
6: Mag wat kosten zeker?
5: Nou, 15 euro per maand.
6: Echt? Hoe heet het?
5: Ik heb het je wel even.
6: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
8: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
9: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deur.
8: Gooi je werk aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Dit is de muziek van

0: Mamo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubel Concurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubel Concurrent in Zwolle of Slagharen.
4: Bakker-campers. Kom naar Bakker-campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
7: Yes, kids los! Ben jij er ook bij? Zaterdag 24 oktober. Oktoberfest, feesttent Nijenveen. DJ Thomas Tannenbaum. Immer Hansi. Oktoberfest bands, das Tirol Team. Lange biertafels, braadwoest. Ons, die beste artiesten. Tent open vanaf 19:30. Bestel nu je tickets op oktoberfestnijenveen.nl. Auf geht's!
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, mag ik een broodje?
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
13: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
12: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
14: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.
15: Dit is Radio NL.
16: Altijd aan.
15: Radio NL. Altijd aan.
16: Radio NL.
15: Weerbericht.
17: De dag begint met plaatselijk wat mist. In de loop van de ochtend lost die op en dan wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt, af en toe wat sluierwolken bij een graad of 20. Morgenochtend lokaal een bui, daarna breekt de zon weer door en net als vandaag. Morgen een graad of 20.
15: NL. Radio NL.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
3: Glitter chalet en staakcaravans.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
4: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
5: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
4: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
6: Bart isoleert met de isolatieshop, de aannemer, de energiecoach.
7: Hi.
6: Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
8: Oh, fuck, man.
6: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
4: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
9: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
10: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker.
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
12: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. De co-piloot die in een toestel van Fly Dubai de gezagvoerder aanviel, was eerder geschorst bij een andere vliegtuigmaatschappij, Oman Air. Volgens Amerikaanse media was er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe hij nu toch aan boord van Fly Dubai kon komen, wordt onderzocht. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De meeste Nederlanders voelen wel wat voor kledingregels op middelbare scholen, meldt het AD. Zo worden korte rokjes en petten niet echt op prijs gesteld. En ook crop tops en hoodies zouden niet meer mogen. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en windjacks verbiedt. De Russen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op een belangrijke brug in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, meldt de burgemeester van de stad. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een andere brug werd afgelopen dagen ook al een paar keer bestookt met drones. De burgemeester maakt zich grote zorgen over die aanvallen. De film Truly Naked is de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. Hij won 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. Het gaat over de relatie tussen een tiener en zijn vader die porno maakt. En de serie Basta over het leven van Marco van Basten kreeg 3 Gouden Kalveren. Het weer nog van Weer Online. Eerst kans op wat mist, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog. Het wordt 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws.
4: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
15: Zaterdag 3 oktober vieren wij Dierendag bij Massier, Nieuw-Leuzendalsen. Ontvang een gratis verwendpakket bij besteding van €20. Maximaal 1 per klant. Stap in de wervelwindcabine en win spectaculaire korting. Dierendag vier je zaterdag 3 oktober bij Massier. Alles voor tuin, land en dier.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
17: Zondag 11 oktober. De Nationale Bokbierdag in Zutphen. Met de Radio RL artiestenshow. Met live optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, Erik van Klinken, Martijn Stam, De Havenzangers, De Gebroeders Co en Frans Duits. Toegang is gratis. Vanaf 1 uur 's middags op het Schravenhof in Zutphen. Meer info? Bokbierdag.nl.
18: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
19: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Radio NL. Verkeersinformatie.
21: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
22: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: APK, auto-onderhoud of reparatie.
4: Remio van Essen.
3: Degelijk vakmanschap, perfecte service en de scherpste prijs voor onderhoud en reparatie van alle automerken. Check van-essen.nl of kom langs aan de Centuurbaan 8 in Zwolle.
5: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
5: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: Yes, kids los! Ben jij er ook bij? Zaterdag 24 oktober. Oktoberfest, feesttent Nijenveen. DJ Thomas Tannenbaum. Immer Hansi. Oktoberfest band, das Tirol Team. Lange biertafels, bratwurst, ons, die beste artiesten. Tent open vanaf 19:30. Bestel nu je tickets op oktoberfestnijenveen.nl. Auf geht's!
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
12: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.
12: Altijd aan.
14: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
15: Radio NL.
16: Weerbericht.
17: De dag begint met plaatselijk wat mist. In de loop van de ochtend lost die op en dan wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt, af en toe wat sluierwolken bij een graad of 20. Morgenochtend lokaal een bui, daarna breekt de zon weer door en net als vandaag. Morgen een graad of 20.
16: Radio NL.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
3: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
4: Glitter chalets en staakcaravans.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier. 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan

0: Privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl. En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
1: Redonbouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redonbouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redonbouw.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker!
4: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Franse scholieren en studentenorganisaties hebben opgeroepen om ook volgende week te protesteren tegen onder meer te volle klassen en het lerarentekort. Media in Frankrijk zeggen dat gesprekken met de regering zijn mislukt. Afgelopen week liepen de protesten uit de hand. Er werd geweld gebruikt en er is van alles vernield. Bij het Australische Sydney is een auto ingereden op een groep rugbyfans die langs de weg stond. Er zijn 10 gewonden, 2 van hen zijn er slecht aan toe en er zitten kinderen bij. Het gaat volgens de lokale politie om een ongeluk. De bestuurder zou de auto niet meer onder controle hebben gehad. Hij is aangehouden. Opnieuw is een belangrijke brug in Kiev geraakt door Russische drones. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Er is schade aan het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen. Afgelopen dagen is een andere belangrijke brug in Kiev ook meerdere keren bestookt door de Russen. De meeste Nederlanders vinden het prima als middelbare scholen kledingeisen stellen aan leerlingen. Dat heeft het AD uitgezocht. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en joggingbroeken verbiedt. Een schooluniform gaat de meeste Nederlanders overigens te ver. Het weer nog van Weer Online. Vanochtend enkele mistbanken, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog, 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Binnenkort een vrijgezellenfeest, bruiloft of personeelsfeest? Huur een rondvaartboot bij rondvaartzwolle.nl. En maak het feest compleet met een heerlijke barbecue of buffet aan boord. Rondvaartzwolle.nl, ook voor toeristenrondvaarten.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Yo, je begint echt op die oude te lijken van jou.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
3: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier.

0: kwaliteit voor een eerlijke prijs.
1: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.

0: Koen.nl.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
8: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
9: Radio NL.
10: Weerbericht.
11: Vanochtend wolken, sluiers, enkele mistbanken, ook ruimte voor de zon. Vanochtend is het ongeveer een graad of 13. Vanmiddag blijft het droog en dan wordt het 19 graden in het noordwesten. 21 in het zuidoosten en daar schijnt ook de zon volop. Westenwind, die is zwak tot matig.
9: Altijd aan. Radio NL.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalets en staakcaravans.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Onderweg op de A28? Stop dan bij restaurant De Lichtmis. Voor koffie, lunch, een warme maaltijd of een heerlijke pannenkoek. Ook het adres voor uw zakelijke bijeenkomst of feest. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij. Kijk op delichtmis.nl.

0: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
1: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
0: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
1: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio Nel sticker plakken?
7: Jazeker!
6: Ga

0: laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Er komen steeds meer details naar buiten over wat er gebeurd is op de vlucht van Fly Dubai afgelopen woensdag. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel, deed dat met een bijl. Hij probeerde een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het toestel over te nemen, zegt justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Er is wat mis met de werkcultuur bij het Rotterdamse vervoerbedrijf RET, meldt Rijnmond op basis van onderzoek. Medewerkers worden geconfronteerd met onder andere seksisme en racisme. Zo worden op kantoor vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt. Directeur Linda Boot vindt dat echt niet meer kunnen en noemt het kwalijk. In Amsterdam-Zuid is een dode gevallen bij een schietpartij afgelopen nacht, meldt de lokale omroep. Op de melding kwamen ambulances en een traumahelikopter af, maar het slachtoffer kon niet meer worden gered. De politie is nog op zoek naar de dader. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een brug geraakt door Russische drones, zegt de burgemeester. De brug is een belangrijke verkeersader. Hij is nu dicht. Het wegdek is beschadigd, net als de bovenleidingen van de trolleybussen die er overheen rijden. Eerder deze week werd een andere belangrijke brug in Kiev geraakt. Het weer nog van Weer Online. Veel plaatsen schijnt de zon bij een graad of 20 vanmiddag. Vanavond meer bewolking en langs de noordwestkust een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
5: Zaterdag 3 oktober vieren wij Dierendag bij Massier, Nieuw-Leuzen-Dalsen. Ontvang een gratis verwendpakket bij besteding van 20 euro. Maximaal 1 per klant. Stap in de wervelwindcabine en win spectaculaire korting. Dierendag vier je zaterdag 3 oktober bij Massier. Alles voor tuin, land en dier.
6: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
11: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
12: ...111 fietenolie tankstations.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten. Alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
0: Radio NL.
2: Verkeersinformatie.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden bij 13,5. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Apkoude bij 37,5. En een controle op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Bad Hoeverdorp bij hectometerpaal 3,7.
0: Dit is de muziek

0: Oh Wat Een Nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario. Oh wat een nacht.
1: Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
0: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarig jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Heb je trek?

0: en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
2: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
3: Yes, kids los! Ben jij er ook bij? Zaterdag 24 oktober. Oktoberfest, feestent Nijenveen. DJ Thomas Tannenbaum. Immer Hansi. Oktoberfest band, das Tirol Team. Lange biertafels, braadwoest, ons, die beste artiesten. Tent open vanaf 7:30. Bestel nu je tickets op oktoberfestnijenveen.nl. Auf geht's!
4: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
5: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
4: bier. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
6: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
2: Glitter chalets en staakcaravans.
0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: En, heb je de klus?
6: Nee man, ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
5: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
6: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social Deal deals die je niet mag missen.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
11: Behalen zeg. Koffie?
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Straaljagers van de NAVO zijn de lucht ingegaan na een melding van een drone uit Belarus boven Litouwen. Het vliegveld van Vilnius is uit voorzorg gesloten en inwoners van de stad hebben het advies gekregen om een schuilplaats te zoeken. Vorige maand haalde een NAVO-toestel een drone neer die waarschijnlijk ook uit Belarus kwam. De co-piloot van het Fly Dubai-toestel viel de gezagvoerder aan met een bijl. Die ligt standaard in de cockpit voor noodgevallen, zoals een crash. Afgelopen woensdag probeerde hij een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het vliegtuig over te nemen. Dat zegt het OM van de Verenigde Arabische Emiraten. Een schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht en daarbij is een dode gevallen. Er kwamen ambulances en een traumahelikopter op af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, maar de recherche zit er bovenop, zeggen ze. Er rijden steeds minder dieselauto's op de weg, melden meerdere media. Nieuwe worden er nog amper verkocht en ook naar tweedehands is maar weinig vraag. Het komt onder meer door de hoge dieselprijs. Een liter diesel is vaak ook nog eens duurder dan benzine. Vandaag is diesel wel een cent goedkoper geworden. Het weer nog van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon en vanmiddag is het zacht met 20 graden. Vanavond meer wolken met in het westen misschien een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
3: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: chauffeur met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: vliegtuig of trein, ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
3: Radio NL.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in het land door werkzaamheden. Nou, bijvoorbeeld op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij Zwifterband. 6 kilometer, 10 minuutjes vertraging. 10 minuutjes oponthoud op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer langzaam rijden. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle aan de weg, wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Hoevelaken. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij Bokstel bij 127,8. Op de A6 Lelystad Muiden bij Lelystad Airport, controle bij 62,2. En controle op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg bij 6,0.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Salon Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
2: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Altijd aan. Radio NL.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Zondag 11 oktober, de Nationale Bokbierdag in Zutphen. Met de Radio RL Artiestenshow met live optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, Erik van Klinken, Martijn Stam, de Havenzangers, de Gebroeders Co en Frans Duits. Toegang is gratis. Vanaf 1 uur 's middags op het Schravenhof in Zutphen. Meer info? Bokbierdag.nl.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
5: Woninginrichting Hans Jetstra.
4: Buitenvaart Hogeveen.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
10: Oh, fuck, man.
9: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker.
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. In Litouwen was een melding van een vijandige drone, maar alles lijkt weer veilig. Het vliegveld van Vilnius moest een tijdje dicht en er gingen straaljagers van de NAVO de lucht in. Mensen in de stad kregen ook een bericht om voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. De drone zou uit Belarus komen. Een bizarre situatie vanochtend vroeg in Tilburg. Daar liep een man midden op straat en de politie vroeg hem op de stoep te gaan lopen. En daarna sprong hij opeens voor een andere auto en bedreigde de automobilist met een mes. Agenten grepen meteen in en pakten hem op. En daarbij was een stroomstootwapen nodig. De baas van de Turkse scheidsrechtersorganisatie is opgepakt. Hij zou de benoeming van scheidsrechters hebben gemanipuleerd. En hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een ander schandaal. Eerder dit jaar werden bijna 150 scheidsrechters geschorst. Ze zouden illegaal op wedstrijden hebben gewed. Er zijn problemen met de nieuwste iPhone in Amerika. Sommige klanten kunnen niet bellen of appjes sturen. En dat komt volgens Apple door een bug in het toestel. Ze kunnen naar de winkel om een nieuwe te halen. De telefoon is pas 2 weken uit. Is niet duidelijk om hoeveel klanten het gaat. Het weer nog van Weer Online. Op veel plaatsen zonnig en vanmiddag zacht met een graad of 20. In het zuidoosten schijnt de zon volop. In het noordwesten is er wat meer bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
10: Onderweg op de A28? Stop dan bij restaurant De Lichtmis. Voor koffie, lunch, een warme maaltijd of een heerlijke pannenkoek. Ook het adres voor uw zakelijke bijeenkomst of feest. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij. Kijk op delichtmis.nl.
15: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
20: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
15: Kijk op ProStop.nl.
21: Zaterdag 3 oktober vieren wij Dierendag bij Massier, Nieuw-Leuzen-Dalsen. Ontvang een gratis verwendpakket bij besteding van €20. Maximaal 1 per klant. Stap in de wervelwindcabine en win spectaculaire korting. Dierendag vier je zaterdag 3 oktober bij Massier. Alles voor tuin, land en dier.
22: Yes, yes, los! Ben jij er ook bij? Zaterdag 24 oktober. Oktoberfest, feestent Nijenveen. DJ Thomas Tannenbaum. Immer Hansi. Oktoberfest Band, das Tirol Team. Lange biertafels, bratwurst, ons, die beste artiesten. Tent open vanaf 7:30. Bestel nu je tickets op oktoberfestnijenveen.nl. Auf geht's!
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
25: Een praatje maakt je dag.
26: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
27: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten. Alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
28: Radio NL.
29: Verkeersinformatie.
30: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
28: Dit is de muziek van Radio NL.

0: tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
4: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Let's
7: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
8: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
9: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed?
0: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
6: Radio NL.
7: Weerbericht.
8: Op veel plaatsen in het land schijnt de zon en het is zacht vanmiddag met een graad of 20. In het zuidoosten volop zon. In het noordwesten hebben we wat meer wolken. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe en dan aan de noordwestkust een bui.
9: Radio.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
6: Nu bij Matras Concurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbeurs.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
1: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
2: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker.
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden. En daarmee was hij een fractie sneller dan Lewis Hamilton. Verstappens teamgenoot, Hadjar, had de derde tijd. De politie in Geleen heeft afgelopen nacht bij een controle een minderjarige jongen opgepakt. Hij werd door agenten herkend van een vuurwerkincident vorige week zondag in Sittard. Een groep jongeren gooide toen in het centrum vuurwerk naar mensen. En daar heeft iemand blijvend letsel aan overgehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van een dodelijke schietpartij vannacht in Amsterdam-Zuid. Hij is ongeveer 30, heeft een tatoeage op zijn rechterhand en droeg sneakers. Over het slachtoffer zijn geen details bekend. Op de plek van de schietpartij wordt al de hele ochtend onderzoek gedaan. Het had een feestelijke dag moeten worden voor de Irene Wüst-ijsbaan in Tilburg. Die zou vandaag opengaan voor de opening van het schaatsseizoen. Maar volgens de regionale omroep is het ijs gesmolten. En dat komt door een technisch probleem in de installatie. Het is niet duidelijk wanneer de ijsbaan alsnog open kan. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met 19 tot 21 graden en weinig wind. Morgen in het noorden wolken met wat regen, in de middag ook zon. En het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
6: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
5: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
4: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
8: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
11: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
10: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
12: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
13: Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 95 kilometer file in het land. Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A6 vanuit Emmelo naar Lelystad wordt gewerkt bij Zwifterband. De linkerrijstrook is dicht en 25 minuten vertraging daar. 20 minuten oponthoud op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 10 kilometer file. A27 vanuit Breda naar Gorkum. Stond een pechgeval bij industriegebied Avelingen. Nog 20 minuten vertraging daar, maar de rijbaan is weer vrij. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 4 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij Bokstel bij 127,8. En ook op de A13 wordt gecontroleerd vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord bij 6,0. En let op je snelheid op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Harderwijk-Zuid. Want daar controleren ze bij 151,5.
15: Dit is de muziek van...

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
2: Woninginrichting Hans Jutstra.
1: Buitenvaart Hogeveen.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl. Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
1: Binnenkort een vrijgezellenfeest, bruiloft of personeelsfeest? Huur een rondvaartboot bij rondvaartzwolle.nl en maak het feest compleet met een heerlijke barbecue of buffet aan boord. Rondvaartzwolle.nl, ook voor toeristenrondvaarten.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
4: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom gauw.
3: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
8: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
7: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan.
10: Radio NL.
9: Weerbericht.
11: Vrij zonnig is het en zacht met 19 tot 21 graden en weinig wind. Vanavond in het noorden en westen wolken met aan de noordwestkust kans op een bui. In het zuiden en oosten blijft het vrij helder. De temperatuur vannacht 13 tot 15 graden. Morgen in het noorden wolken met lokaal wat regen. 'S Middags zon en stapelwolken, opnieuw een graad of 20.
10: Altijd aan.
9: Radio NL.
10: Radio NL.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Altijd snel geleverd.
4: APK, auto-onderhoud of reparatie.
5: Remio van Essen.
4: Degelijk vakmanschap, perfecte service en de scherpste prijs voor onderhoud en reparatie van alle automerken. Check van-essen.nl of kom langs aan de Ceintuurbaan 8 in Zwolle.
2: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
7: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
6: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
8: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Zo, klus klaar?
12: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
11: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
12: Hoe dan?
11: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
12: Mag wat kosten zeker?
11: Maar €15 per maand.
12: Echt? Hoe heet het?
11: Ik heb het je wel even.
12: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
13: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker!
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Opnieuw een dode door noodweer in Spanje. Het gaat om een vrouw van 102. Ze werd gevonden in haar woning. Het water was daar tot ruim een meter gestegen. Aan de oostkust van Spanje valt al dagen veel regen en er zijn overstromingen. Eerder kwam al een man om het leven nadat zijn auto door de sterke stroming werd meegesleurd. De politie heeft in Apeldoorn een jongen van 15 op een mountainbike aangehouden die 84 km per uur kan, meldt de Stentor. De jongen wilde niet stoppen en gooide zijn fiets naar een agent toen die alsnog aan de kant werd gezet. De agent raakte gewond. Vorige week werd in Apeldoorn een fatbike onderschept die 70 kon. Kledingwinkel Zara heeft een Halloween-outfit voor kinderen uit de webshop gehaald omdat die te veel zou lijken op een outfit uit een concentratiekamp. Het pak heeft blauw-witte strepen en ziet er versleten uit. Het is niet de eerste keer dat het misgaat. In 2014 riep de winkel een gestreept hemd met een gele ster op de borst terug. Nu Max Verstappen voor het eerst dit seizoen pole position heeft gehaald, wil hij de race morgen winnen ook, zei hij na afloop van de kwalificatie in Maleisië. Hij glunderde helemaal en is blij dat pole nu wel is gelukt. Bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton was hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met 19 tot 21 graden en weinig wind. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. Morgen opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
15: Zaterdag 3 oktober vieren wij Dierendag bij Massier, Nieuw-Leuzen-Dalsen. Ontvang een gratis verwendpakket bij besteding van €20. Maximaal 1 per klant. Stap in de wervelwindcabine en win spectaculaire korting. Dierendag vier je zaterdag 3 oktober bij Massier. Alles voor tuin, land en dier.

0: Download de app en start met vinden.
1: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
4: Zondag 11 oktober, de Nationale Bokbierdag in Zutphen. Met de Radio RL Artiestenshow. Met live optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, Erik van Klinken, Martijn Stam, De Havenzangers, De Gebroeders Co. en Frans Duits. Toegang is gratis. Vanaf 1 uur 's middags op het Schavenhof in Zutphen. Meer info? Bokbierdag.nl.
5: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
6: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
7: Radio NL. Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A6 Emmeloord Lelystad door de werkzaamheden bij afrit Zwifterband en afgesloten linkerrijstrook. En daardoor weer 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging als je nu aansluit in de file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 8 kilometer. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle 10 minuten vertraging bij Hoevelaken. En op de N57 Brouwersdam Middelburg bij Delta Park Neeltje Jans 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij knooppunt Ypenburg bij 46.9. De A6 Emmeloord-Jouren bij Emmeloord-controle bij 285.5. En op de A27 houdt je snelheid in de gaten vanuit Utrecht naar Breda bij Noorderloos bij 39.9.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Die zit helemaal in de startblok om je de komende 2 uur weer mee te nemen door de grootste hits van Nederland op dit moment. De lijst van 30.
1: Radio NL Top 30.
0: Van harte welkom, het is week nummer 40 die achter ons ligt. En de liedjes zijn weer verzameld in de lijst van 30, de meest populaire hitlijst van Nederland. En dat alles met de airplay en de streamingcijfers door elkaar gehusteld. En dat heeft erin geresulteerd dat we zo meteen op 30 gaan beginnen. En iets voor 3 jaar uitproberen te komen bij de nummer 1 uit de lijst. De lijst van deze week telt 13 stijgers, 12 zakkers. Er zijn er 3 blijven staan en we gaan er 2 nieuw welkom heten. Waarvan de allereerste op 28. En dan moeten we een tijdje wachten. Dan is het de nummer 18 en die mag zich dan de hoogste nieuwkomer deze week noemen in de Radio NL Top 30. Zijn er ook 2 verdwenen. Monique Smit met Niet naar huis. Zij stond in totaal 10 weken genoteerd. En ook Thomas Bergen doet niet meer mee in de lijst van deze week. Hij stond in totaal 7 weken genoteerd met Als je de keuze had. Wij gaan beginnen. Mocht je mee willen kijken via de lijst, mocht je willen checken of het een beetje goed doen, dan doe je dat als volgt via radionltop30.nl. Daar staan alle ins en outs en anders moet je gewoon lekker muzikaal laten verrassen. Wij gaan beginnen op nummer 30 met een plaat die inmiddels 7 weken in de lijst staat. Vorige week was hij de nummer 26. Hij is 4 plaatsjes gezakt en we gaan hem nu voor je draaien. Als eerste in de lijst van 30, niemand minder dan Henk Benaar en Ik lach als een clown. We gaan beginnen.

0: Het is de zevende week in de lijst van 30 voor Frank van Etten. En vorige week was hij de nummer 23 en deze week op 29 terechtgekomen met Ik dans altijd door het leven. Twee nieuwkomers deze week in de Radio NL Top 30, waarvan de allereerste nu klaar staat om gedraaid te worden. En dat is zeker geen onbekende, want we kennen hem onder andere nog van de hit Panja en España. Natuurlijk het prachtige duet wat hij samen had met Monique Smit. Ben je verliefd? Vlam in de pan hebben we van hem gehad. En het wordt tijd voor een nieuwe single. En die is getiteld Vloek van Barcelona. We hebben Jari beter leren kennen afgelopen periode in ons uitje naar Turkije. Dat was tijdens de muziekreis Turkije 2026, waar hij ook bij was. En dat het een multitalent is, dat blijkt wel. Ook de nieuwe single is weer fantastisch mooi gedaan. De eerste van de twee nieuwkomers staat nu voor je klaar. Ik heb het over Jari Hellegers en de Vloek van Barcelona.
1: Nummer 28.

Leo vormen natuurlijk al jaren samen het duo Helemaal Hollands. En die hoorde je zojuist in de 9e week Radio NL Top 30 met Titanic. Vorige week op 21 en deze week op nummer 26 terechtgekomen. Er wordt ook winst geboekt in de lijst, want de eerste liedjes die we draaiden, dat waren verliesgevende liedjes, die waren aan het zakken. Eén nieuwkomer, maar er is er eentje die boekt winst en die gaan we nu voor je draaien op nummer 25. De nieuwe single van Raymond Hermans, Ons pakken ze niet.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
7: Yes, kids los! Ben jij er ook bij? Zaterdag 24 oktober. Oktoberfest, feesttent Nijenveen. DJ Thomas Tannenbaum. Immer Hansi. Oktoberfest bands, das Tirol Team. Lange biertafels, bratwurst. Ons, die beste artiesten. Tent open vanaf 19:30. Bestel nu je tickets op oktoberfestnijenveen.nl. Auf geht's!
8: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan.
13: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
14: Radio NL.
15: Weerbericht.
16: Vrij zonnig is het en zacht, met 19 tot 21 graden en weinig wind. Vanavond in het noorden en westen wolken, met aan de noordwestkust kans op een bui. In het zuiden en oosten blijft het vrij helder. De temperatuur vannacht 13 tot 15 graden. Morgen in het noorden wolken met lokaal wat regen. 'S Middags zon en stapelwolken, opnieuw een graad of 20.
14: Radio NL Top 30.
15: Nummer 22.

Het is de derde week in de lijst voor Henk Dissel. Vorige week op 24 en deze week op 21 terechtgekomen met zijn allernieuwste Chansen. Radio NL Top 30. Het eerste overzicht van deze zaterdagmiddag hebben we voor je. De nummers 30 tot en met nummer 21. Op 30 draaiden we Henk Benaar. Ik lach als een clown. Het is de zevende week voor Henk in de lijst. En in die zevende week doet hij een stapje terug. Hij zakt vier plaatsjes. Ook verlies voor Frank van Etten. Ik dans altijd door het leven. Vorige week 23 en deze week op nummer 29 terechtgekomen. In zijn zevende week in de top 30. Dan de eerste van de twee nieuwkomers op 28. Jari Helleges, De Vloek van Barcelona. Vuurwerk van Senna en Sven Versteeg staat inmiddels 12 weken in de lijst. Vorige week op 25 en twee plaatsjes verlies. En daarmee terechtgekomen op 27. Op 26 draaiden we helemaal Hollands met de Titanic. Negende week voor de heren in de lijst. Het is de tweede week voor Raymond Hermans. En in die tweede week stijgt hij door van 29 naar 25 met Ons pakken ze niet. Happy, sappy, barbecue'tje. Tweede week top 30 voor de havenzangers Jean-Paul. Vorige week nieuw binnengekomen op 27 en deze week de nummer 24. Zakkende van 19 naar 23 in de negende week. Gebroeders Co. met Proud to be Vout. Op 22 in de 14e week Jeffrey Heesen en Loco. En Henk Dissel, hij boekt winst, stijgt in de derde week door van 24 naar 21 met Chansen. En dat waren ze. De eerste 10 in dit overzicht brengt ons nu bij het vervolg van de lijst. En dat is de nummer 20 die voor je klaar staat. En hij staat inmiddels 7 weken in de lijst. Hij was vorige week de nummer 14 en deze week 6 plaatsjes gezakt. Dit is Wesley Bronckhorst en Tutti Colori. Adje.

was hij de nummer 17. Hij is in de vierde week twee plaatsjes gezakt. Spang en fout, fout, fout. Wij gaan de Hollandse nieuwe van volgende week even nader aan je voorstellen. Gisteren natuurlijk al groots aangekondigd dat hij aankomende week de Hollandse nieuwe te pakken heeft. Maar het is een mooi moment om op zaterdagmiddag deze plaat nog een keer met je te mogen delen. Dit is Jan Wolters. Aankomende week de Hollandse nieuwe met Ik Wil Jou.

maandag spraken we even bij Buma NL. En wat was hij blij en trots. Hij zei, het was geweldig. Dan krijg je zoveel appjes wanneer dan bekend wordt gemaakt dat jouw single Hollands Nieuwe wordt op Radio NL. Hij is er blij mee en dat denk ik ook zeker qua cijfers. Want hij is de hoogste nieuwkomer deze week in de lijst op nummer 18. Damien Frans en Hard to Get. We gaan er nog twee voor je draaien. En dan is het tijd voor het nieuws van 2 uur. Zijn we straks bij je terug voor de laatste 15 uit de Radio NL Top 30. Maar eerst op 17, doorgestegen vanaf 22 in week nummer 2. Monique Smit en Guido van de Graaf. En beter

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
3: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
4: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
3: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
5: Bart isoleert met de isolatieshop, de aannemer, de energiecoach.
6: Hi.
5: Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
7: Oh, fuck, man.
5: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
3: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
8: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker.
5: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Een man die in Londen werd opgepakt vanwege de dreiging bij een Britse luchtmachtbasis is op borgtocht vrijgelaten. En vijf anderen zijn ook al vrij. Zij werden afgelopen weekend bij de basis opgepakt. Die wordt ook gebruikt door de Amerikanen voor onder meer aanvallen op Iran. Het is nog altijd niet duidelijk welke dreiging er dan precies was. De Duitse bondskanselier Merz praat komende week waarschijnlijk met oud-DNB-baas Knot over een topbaan bij de Europese Centrale Bank. Huidig topvrouw Lagarde heeft erop gehint dat ze eerder vertrekt dan gedacht. Ook een Spanjaard maakt kans op haar functie. Er komen overigens meer plekken vrij in de top van de ECB. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $100.000 gevonden in een tas op een pinautomaat, melden Amerikaanse media. Op de tas stond een logo van een kiprestaurant, maar het geld bleek niet van hen. Uiteindelijk ontdekte de politie dat een onderhoudsmonteur van de pinautomatentas was vergeten. Bij Goes ligt een grote lading bieten op de weg. Hoe die daar terecht zijn gekomen is niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht tot zeker 4 uur nodig te hebben om de weg weer bietenvrij te krijgen. Mensen die naar Bergen-op-Zoom willen moeten omrijden. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met een graad of 20 en weinig wind. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. Maar 's middags weer zon en stapelwolken ook. Morgen opnieuw 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Onderweg op de A28? Stop dan bij restaurant De Lichtmis. Voor koffie, lunch, een warme maaltijd of een heerlijke pannenkoek. Ook het adres voor uw zakelijke bijeenkomst of feest. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij. Kijk op delichtmis.nl.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma, 3 of 500 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog 90 kilometer file in ons land. De werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad veroorzaken 20 minuten vertraging bij Zwifterband. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging bij Duiven als je over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Vanaf Leusden-Zuid 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook als je over de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord rijdt. Bij Ens kom je in 6 kilometer file. En op de N57 Brouwersdam-Middelburg bij Kamperland 9 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Amsterdam Sloten bij 4.7. De A6 Lelystad-Muiden bij Lelystad Airport controle bij 62.0. En ook controle op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt de Ridderkerk bij 28.4.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
14: Ik heb alles wel gezien of al gedaan.
0: Radio NL.
14: Het is

Dat bij jou net zo'n sfeertje is als het hier bij ons in de studio is. De productie, ja, ik weet niet, een beetje een melige buik. Ik heb net ook al gevraagd wat is er aan de hand, maar het schijnt een kort nachtje te zijn. Ja, gisteravond schijnen beide nogal een feestje te hebben gehad. Nou ja, tot nu toe valt er op de werkzaamheden van de beide niks aan te merken, want we lopen op schema. We hebben de laatste 15 voor je en dat betekent dat we halverwege de lijst zijn. Niks aan het eindje. We gaan snel even kijken naar de top 3 van vorige week. Toen draaiden we 3 Django Wagner, Bachata Bailando. De nummer 2 was voor Justin de Wild, Cheerio. Vorige week 28 weken in de lijst. En de nummer 1 die was voor Rutger van Barneveld. En vorige week was zijn 11e week op de hoogste positie. Daarmee heeft hij het stokje van Justin de Wild vorige week overgenomen, want die stond met Cheerio in totaal 10 weken in de lijst. Dus wat betreft de nummer 1 aan recordcijfers, dan is het Rutger van Barneveld. Komt er een 12e week bij op de hoogste positie? Ja of nee? Dit uur biedt uitkomst op die vraag. We zullen het straks weten. Voor de rest kunnen we ons gewoon richten op de liedjes die klaarstaan. En voor de vaste luisteraars van Radio NL moet dit uur wel een feest der herkenning zijn. Want het zijn de liedjes die je dagelijks voorbij hoort komen. En tevens ook de hits van dit moment. En ze zijn verzameld in de Radio NL Top 30 van week 40. Laten we snel kijken naar de nummer 15. Die mocht ook nog onderdeel uitmaken uit de lijst van 10. Als het gaat om zomerhits van 2026. Even mooi aan denken aan.

0: Amar staat inmiddels 10 weken in de lijst. Was vorige week de nummer 9 in de lijst. En hij zakt naar nummer 14 met Stem in je hart. Daarvoor zat Joey Nicolai en Tinto de Verano. De plaat die vorige week als hoogste nieuw werd welkom geheten in de lijst, kwam binnen op nummer 18. En in zijn tweede week stijgt hij 5 plaatsjes door naar de nummer 13. Ik heb het over de nieuwe single van Erik van Klinken. Dit is Door het oog van de naald.
1: Hey, zit die er al in?

12 in de top 30. Doorgestegen vanaf 15 in zijn vijfde week is dit Vincent en dat ben jij. Dat betekent dat wij weer een samenvatting voor je hebben. En dat zijn de nummers 20 tot en met 11. Op 20 draaien we Wesley Bronkhorst, Tutti Colori. Dat is de juiste titel inderdaad. Zevende week dat hij in de lijst staat. En in die zevende week zakt hij 6 plaatsjes vanaf 14 naar nummer 20. Ook verlies voor Spang in zijn vierde week. Fout, fout, fout. Zakt van 17 naar 19. De tweede en daarmee hoogste nieuwkomer op nummer 18. Damien van Os en Hard to Get. En Monique Smit en Guido van der Graaf in de tweede week. Gaan ze lekker met Beter Af Alleen. Want ze kwamen vorige week binnen op 22 en stijgen in die tweede week door naar nummer 17. Ook winst voor Yves Berendsen. Verlanger stijgt door van 20 naar nummer 16. Joey Nicolai draaide op nummer 15. Hij verliest 5 plaatsjes in zijn negende week met Tinto de Verano. Stem in je hart van maar 10 weken in de lijst. Vorige week 9 en nu op 14. Erik van Klinken. Hij was vorige week de hoogste nieuwkomer op nummer 18. Hij stijgt deze week 5 plaatsjes door. Is terechtgekomen op nummer 13 met Door het oog van de naald. Dans voor mij. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace in de vijfde week. 1 plaatsje winst. Het zijn stapjes, maar ze zijn wel belangrijk. Van 13 naar nummer 12. En de nummer 15 van vorige week is naar nummer 11 doorgestegen. Vijfde week top 30 voor Vincent en dat ben jij. Gaan wij ons klaarmaken voor de laatste 10 uit de lijst. De Radio NL Top 30 met op nummer 10. Een dame die altijd vrolijk en gezellig is. En in haar derde week ook nog een keer 2 plaatsjes winst boekt. Want vorige week stond ze op 12 en nu op 10. Ik heb het over Samantha Steenwijk. En 1 blik is genoeg. En zo'n blik kregen wij afgelopen maandagavond ook van haar. Ze kwam naar ons toe en wat ga jij doen? Ik zei nou, het was een hele lange Bumanel-dag. Wij waren hier vanochtend al in alle vroegte. Vanmiddag live radio gemaakt en nu de awardshow bijgewoond. Het wordt tijd om het autootje te starten richting huis te rijden. Je gaat niet mee naar de afterparty. Ik zei, nee, dat gaat hem dit jaar niet worden. We hebben 1 afspraak gemaakt. Mocht ze volgend jaar een award winnen bij de Bumanel Awards, dan gaan we samen naar de afterparty. Dus alle pijlen op die award gericht. En als dat lukt, gaan we feestje vieren. Zo is het ook. Want met deze dames stappen is geen straf. Dat is 1 en al gezelligheid. En dat hoor je ook wel terug in dit liedje. Nu!

0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
6: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Zo, klus klaar?
11: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
10: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
11: Hoe dan?
10: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
11: Mag wat kosten zeker?
10: Nou, €15 per maand.
11: Echt? Hoe heet het?
10: Ik heb het je wel even.
11: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
10: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
12: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: nog de nummer 4 in de Radio NL Top 30. Maar in week nummer 8 toch een paar stapjes naar beneden op de ladder van de Top 30 gedaan. Daarmee terechtgekomen op nummer 6. Marco Schuitmaker en Luthu. Voordat wij zo meteen de top 5 met je willen gaan delen, is er eerst ruimte voor een belangrijke plaat die je de afgelopen dagen al veelvuldig voorbij hebt horen komen. En hij is Hollands nieuwe tot morgenavond 12 uur. En daarna draagt hij het stokje over aan de plaat die je het vorige uur hebt gehoord. Jan Wolters. En de Hollands nieuwe staat nu op naam van Gisby. Dit is Forchera.
1: Radio NL.
2: Deze week
1: is Forchera van Gisby de Hollandse nieuwe.

Hij stijgt één plaatsje door van 5 naar nummer 4 in zijn 6e week Mart Hoogkamer. En Kroegen in de Hemel brengt ons nu bij de top 3. En de nummer 3 is nummer 3 gebleven in zijn 7e week. Dansen mag, schuifelen mag, meezingen mag, maar vooral genieten van het mooie liedje Django Wagner bij

0: Inmiddels mogen wij noteren 29 weken voor deze grootheid. Justin de Wild en Cheerio. Gisteren natuurlijk de release van de nieuwe single die hij samen uit heeft met Donnie. En het zou zomaar kunnen dat ze gewoon straks met beide liedjes in de lijst staan. In dit geval ze is hij. Justin natuurlijk met Donnie. En natuurlijk het grote succes rondom Cheerio met 29 weken in de top 30. Hij is blijven staan op nummer 2.
1: Radio NL Top 30.
0: De laatste 10 hebben we voor je. Op 10 rijden we Samantha Steenwijk. 1 blik is genoeg. En daarmee stijgt Samantha 2 plaatsjes door in haar 3e week. 13 weken inmiddels voor Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. Vorige week op 7 en deze week de nummer 9 geworden. 11 vorige week, 4e week top 30, winst. En deze week de nummer 8, Numidia en John West en Habibi. Tino Martin samen met Billy Dans, Ik Hoor Niks Geks. 4e week top 30 stijgen ze 1 plaatsje door van 8 naar nummer 7. Marco Schuitmaker, we hebben het gezegd, hij deed een klein stapje terug. Hij zakt van 4 naar nummer 6 in zijn 8e week met Lusu. De nummer 6 van vorige week is de nieuwe nummer 5 geworden. En dat alles ook in de 5e week. De 3A's stijgen 1 plaatsje met Je Zit In Mijn Hoofd. Op nummer 4 doorgestegen vanaf 5 in de 6e week. Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. Op 3 blijven staan Django Wagner bij Chata Bailando. Nummer 2 ongewijzigd. 29e week voor Justin de Wild en Cheerio. En dat betekent dat wij dezelfde nummer 1 hebben als vorige week en al die weken daarvoor. Alles bij elkaar opgeteld is het zijn 12e week op de hoogste positie van de 16 weken dat hij in de lijst staat. Het zal je niet ontgaan zijn wie ik bedoel. Inderdaad, Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Tot zover de top 30 voor deze zaterdagmiddag. Morgenmiddag melden we ons weer. Dan zijn we er tussen 4 en 6. En de lijst nalezen, dat kan via radionltop30.nl. Fijn weekend!

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Altijd snel geleverd. Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
3: Woninginrichting Hans Jetstra.
1: Buitenvaart Hogeveen. Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
7: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
6: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Hoofddorp wordt onderzoek gedaan naar een dode man en de politie gaat ervan uit dat hij om het leven is gebracht. Het slachtoffer is een Amsterdammer van 43. Zijn lichaam werd gisteren gevonden in een bos niet ver van een parkeerplaats. Er is een verdachte opgepakt, iemand uit de gemeente Haarlemmermeer. In Zaandam is vanochtend in een woonwijk een explosief gevonden. Experts van Defensie hebben het meegenomen om het op een veilige plek te laten ontploffen. Om wat voor explosief het gaat is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek hoe het daar terecht is gekomen. Geen Nederlandse kanshebber voor de titel Beste Atlete van Europa. Kogelstootster Jessica Schilder werd dit jaar voor de derde keer op rij Europees kampioen en hoorde bij de 10 genomineerden. Maar ze heeft de top 3 niet gehaald. Vorig jaar had de verkiezing nog wel een oranje tintje. Toen won Femke Broeders-Bol voor de derde keer. En morgen speelt Oranje in Eindhoven tegen Servië. En bondscoach Xavi gaat zijn elftal door elkaar husselen. Sommige spelers die donderdag nog aan de aftrap verschenen tegen Griekenland, krijgen rust. Dat moet wel, zei Xavi op een persconferentie, want het is al de vierde Nations League wedstrijd voor Oranje in nog geen 2 weken. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
16: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
17: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
18: Lieve mensen, al die handen houden.
11: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
18: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
19: En, heb je de klus?
20: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
19: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
20: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
19: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
21: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
22: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
23: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
24: Radio NL. Verkeersinformatie.
25: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 4,6. Op de A7 de Afsluitdijk richting Heerenveen bij 107,9. En op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij 18,0.
26: Dit is de muziek van

0: tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet Buiten.nl.
0: Jouw tuin, onze passie.

0: Houthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Nu bij Matras Concurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matras Concurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
4: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
7: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
6: gaan. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.
8: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
5: Woninrichting Hans Jutstra.
4: Buitenvaart Hogeveen.
3: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
7: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
7: Milner.
9: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
10: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
9: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.

0: Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker!
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Amsterdammer die gisteren dood werd gevonden in Hoofddorp is door een misdrijf om het leven gekomen, denkt de politie. Voorbijgangers vonden hem in het bos langs een mountainbikepad. Later die dag is iemand aangehouden, een man uit de gemeente Haarlemmermeer. De politie zoekt uit wat hij er precies mee te maken heeft. Het noodweer blijft aanhouden in het oosten van Spanje. De regio-premier van Catalonië waarschuwt nu zelf voor een mogelijke kleine orkaan die de kust bij Barcelona kan treffen. Spanje kampt al dagen met veel regen en wind. Vanochtend werd een vrouw van 102 doodgevonden in haar huis. Daar was het water gestegen tot ruim een meter. En we blijven in Spanje, want daar houden de protesten tegen de hoge huurprijzen maar niet op. In allerlei steden zijn mensen opnieuw de straat op gegaan. Zo zijn er in de hoofdstad Madrid tienduizenden demonstranten. De Spaanse massaprotesten begonnen nadat een verhuurder in Madrid een hoogbejaarde vrouw uit huis dreigde te zetten. En Oranjebondscoach Xavi vindt het niet voor de herhaling vatbaar. Een lange interlandbreak met 4 wedstrijden in anderhalve week tijd. Het is een experiment van de UEFA, maar Xavi vindt het wel erg veel allemaal. Hij wil terug naar een korte interlandperiode. Morgen speelt Oranje in Eindhoven de laatste wedstrijd in de reeks tegen Servië. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
6: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
5: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
9: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
10: Radio NL.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging heb je dit moment op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk zijn ze aan het bergen. Daardoor heb je nu 3 kwartier extra reistijd. Verder op onthoud door wegwerkzaamheden op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en Afrit Zwifterband is daardoor de linker rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Op de A10, de Ring Oost richting Volendam, is voor Durgerdam een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Het loopt ook vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7, de afsluitdijk richting Heerenveen, de hectometerpaal 107,9 en op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij 18,0.
10: Dit is de muziek van...

0: Altijd de eerste. Met nieuwe Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Woninginrichting Hans Jutstra. Buitenvaart Hogeveen.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
9: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
10: ...111 fietsenolie tankstations.
11: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
12: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.
12: Altijd aan.
14: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
15: Radio NL.
16: Weerbericht.
17: Op de meeste plekken schijnt de zon. Vanavond verschijnen in het noorden en westen meer wolken en vannacht valt in het noorden lokaal wat regen. Temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen is er in de ochtend in het noorden lokaal wat regen. In het zuiden blijft het droog met regelmatig zon. In de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het wordt 18 tot 21 graden.

Radio ML.

0: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
5: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd.
9: En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook.
9: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Zondag 11 oktober, de Nationale Bokbierdag in Zutphen. Met de Radio RL Artiestenshow met live optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, Erik van Klinken, Martijn Stam, de Havenzangers, de Gebroeders Co en Frans Duits. Toegang is gratis. Vanaf 1 uur 's middags op het Schravenhof in Zutphen. Meer info? Bokbierdag.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een Nederlands binnenvaartschip heeft in Duitsland 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Door de lage waterstand liep het schip vast in de haven van Düsseldorf en lostrekken lukte niet. Uiteindelijk werd het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd. Het schip met aan boord een lading bestelbusjes is nu onderweg naar Nederland. Een boer heeft op een provinciale weg in het Zeeuwse Goes 2000 kilo aan suikerbieten verloren. Volgens regionale media ging waarschijnlijk de klep van zijn vrachtwagen per ongeluk open. Daardoor liggen op de verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom honderden suikerbieten. Het opruimen gaat nog uren duren. Een waarschuwing van de Russen. Ze zeggen dat diplomaten en andere buitenlanders in de Oekraïnse hoofdstad Kiev maar beter weg kunnen gaan. Ze gaan Kiev namelijk nog meer aanvallen met raketten en drones. Moskou zou daarmee wraak willen nemen op de zware aanvallen die Oekraïne uitvoert op Rusland. En Frenkie de Jong is weer op de weg terug na zijn vervelende knieblessure. Hij heeft zich na maanden weer laten zien op het trainingsveld van FC Barcelona. Op foto's is te zien hoe hij loopoefeningen doet en traint met de bal. Frenkie liep de blessure op tijdens een training op het afgelopen WK. Het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
14: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
19: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
20: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
19: Kijk op ProStop.nl.
21: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
22: Lieve mensen, aan die handen.
21: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
25: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
26: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
27: Radio NL. Verkeersinformatie.
28: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofriet staat een auto in brand. Daardoor is er één rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Van oponthoud door wegwerkzaamheden op onder andere de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord West ben je 10 minuten langer onderweg. Dat geldt ook voor de A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2, Utrecht richting Amsterdam. Bij hectometerpaal 56,6. Op de A12, Utrecht richting Arnhem bij 81,2. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 108,2.
27: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

We spraken af, de vrijheid is ons hoogste ideaal. En daar heeft het nog niet aan geschort. En dat ik jou zo vrij liet was een heel gewone zaak. Daaraan kwam jij dus echt niets tekort. Maar dat je elke avond met de vrouwen uit de buurt veel vergadert en opbouwend praat. Jij van mij verlangt dat ik slaap achter de deur. Nou, dan is er iets.

ander verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een meeting of

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Heb je trek?

0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
3: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
2: Altijd snel geleverd.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.

Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Oh, wat een nacht. Is de eigenwijze nieuwe single van Dario. Oh, wat een nacht.
2: Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
1: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
3: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
4: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
3: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
7: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
8: Radio NL.
9: Weerbericht.
10: Op de meeste plekken schijnt de zon. Vanavond verschijnen in het noorden en westen meer wolken en vannacht valt in het noorden lokaal wat regen. Temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen is er in de ochtend in het noorden lokaal wat regen. In het zuiden blijft het droog met regelmatig zon. In de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het wordt 18 tot 21 graden.

0: snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
1: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
2: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
1: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
3: Onderweg op de A28? Stop dan bij restaurant De Lichtmis. Voor koffie, lunch, een warme maaltijd of een heerlijke pannenkoek. Ook het adres voor uw zakelijke bijeenkomst of feest. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij. Kijk op delichtmis.nl.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: En, heb je de klus?
10: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
9: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
10: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis.
11: Deddo, zo simpel is het.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Ja.

0: 6 uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Goederentreinen kunnen bij het Gelderse Herveld niet over de Betuwe-route. Demonstranten hebben het spoor geblokkeerd. Ze horen bij een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. De politie grijpt nu in, maar hoe lang het duurt voordat alle activisten van het spoor af zijn, is afwachten. Door de lage waterstand van de Rijn in Duitsland heeft een Nederlands binnenvaartschip 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Het schip met aan boord de lading bestelbusjes kon daardoor de haven van Düsseldorf niet uit. Uiteindelijk is het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd en kon het naar Nederland varen. Het was weer open huizendag en daar zijn meer bezoekers op afgekomen dan de vorige keer, ruim een half jaar geleden. Vandaag namen 66.000 mensen een kijkje bij een huis dat te koop staat. Dat er meer belangstelling was, komt volgens makelaarsvereniging NVM door het zonnige weer en doordat meer huizenverkopers meededen. En wat een topjaar voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft er opnieuw een titel bij. Voor de 2e keer op rij is ze Europees kampioene op de weg geworden. In Slovenië was ze iedereen te snel af. Vorige week pakte Vollering nog de wereldtitel en ze won eerder dit jaar al de Tour de France en de Giro d'Italia. Het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus, kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Binnenkort een vrijgezellenfeest, bruiloft of personeelsfeest? Huur een rondvaartboot bij rondvaartzwolle.nl en maak het feest compleet met een heerlijke barbecue of buffet aan boord. Rondvaartzwolle.nl, ook voor toeristenrondvaarten.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
7: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
11: Radio NL.
12: Verkeersinformatie.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uur tijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 52,8. Op de A7 Groningen richting Heerenveen bij 153,0. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 108,2.
14: Dit is de muziek van

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: APK, auto-onderhoud of reparatie.
2: Regio van Essen.
1: Degelijk vakmanschap, perfecte service en de scherpste prijs voor onderhoud en reparatie van alle automerken. Check van-essen.nl of kom langs aan de Centuurbaan 8 in Zwolle.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
4: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Is Radio NL.
7: Altijd aan. Radio NL.
6: Altijd aan.
8: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
9: Radio NL.
10: Weerbericht.
11: Er zijn opklaringen en in het noorden en westen wolkenvelden. Vannacht valt in het noorden lokaal wat regen. In het zuiden blijft het droog. Temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen zijn er in de ochtend in het noorden wolkenvelden met lokaal wat regen. In het zuiden blijft het droog met regelmatig zon. In de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
4: Nee!
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle. Voor een onvergetelijke avond.
8: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
7: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
11: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deur.
10: Gooi je werk aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
13: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
13: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De dodelijke schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam heeft alles weg van een gerichte actie, zegt de politie na onderzoek. In de buurt van een bar, niet ver van het Vondelpark, werd een Amsterdammer neergeschoten. Hulpverleners konden zijn leven niet meer redden. De schutter is gevlucht en nog niet gepakt. Voor het blokkeren van een goederenspoor van de Betuwe-route in Gelderland zijn tot nu toe 15 mensen opgepakt, meldt de regionale omroep. 4 activisten zitten nog op het spoor, ze hebben zich vastgeketend. Het gaat om leden van een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee heeft de gevangenisbaas daar zijn vertrek aangekondigd. Intussen loopt er ook nog een onderzoek. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar ze bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. En er is misschien een grote slag geslagen in de strijd tegen hackersbende Shiny Hunters. In Jordanië is volgens persbureau Reuters een belangrijk lid opgepakt. Shiny Hunters zei eerder dat ze de gegevens in handen hebben van iedereen van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. De opgepakte verdachten zouden FBI nu helpen. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
19: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
20: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
21: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
22: Lieve mensen, haal die handen,
21: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
20: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
22: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
23: Radio NL.
24: Verkeersinformatie.
25: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uur tijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 52,8. Op de A7 Groningen richting Heerenveen bij 153,0. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 108,2.
23: Dit is de muziek van Radio NL.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: Heb je

0: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Altijd snel geleverd.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Zondag 11 oktober, de Nationale Bokbierdag in Zutphen. Met de Radio RL Artiestenshow. Met live optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, Erik van Klinken, Martijn Stam, De Havenzangers, De Gebroeders Co en Frans Duits. Toegang is gratis. Vanaf 1 uur 's middags op het Schravenhof in Zutphen. Meer info? Bokbierdag.nl.
5: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Breng ook jouw ideeën tot leven. Samen met Brouwer for You.
7: Nou, inderdaad. Dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoorjou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
6: Mooie dingen maken. Dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredag.

0: Maurice de Wever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Jordanië is volgens een internationaal persbureau een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters opgepakt. Hij zou meewerken met de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI bij het opsporen van andere leden. Shiny Hunters beweerden vorige maand dat ze de gegevens hebben gestolen van alle FBI-medewerkers. We kennen ze ook van de grote Odido-hack. Er zijn nog altijd veel vragen over de dodelijke schietpartij in Amsterdam van afgelopen nacht. Maar één ding lijkt voor de politie duidelijk, het was een gerichte aanslag. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd in de buurt van een bar in Amsterdam-Zuid aangevallen. De schutter is op de vlucht. Veel mensen in ons land vinden dat het Nederlandse slavernijverleden veel aandacht en erkenning verdient. Maar 4 op de 5 Nederlanders zijn tegen een financiële vergoeding, blijkt uit onderzoek van RTL. Mensen vinden bijvoorbeeld slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En Frenkie de Jong is weer op de weg terug naar zijn vervelende knieblessure. Hij heeft zich na maanden weer laten zien op het trainingsveld van FC Barcelona. Op foto's die hij deelde is te zien dat hij loopoefeningen doet en traint met de bal. Frenkie liep de blessure op tijdens een training op het afgelopen WK. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Radio NL.
11: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier oponthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 52,8. Op de A7 Groningen richting Heerenveen bij 153,0. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 108,2.
10: Dit is de muziek van

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
8: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
7: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
9: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
5: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker!
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is meer bekend over de schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam, waarbij een man om het leven kwam. Parool meldt dat hij onder vuur werd genomen door iemand met wie hij al langer een conflict zou hebben over geld. Slachtoffer is een Amsterdammer die met criminelen optrok, maar volgens het parool zelf geen zware crimineel was. Op het Griekse eiland Kreta hebben ze al een paar dagen last van noodweer. Heftige buien hebben voor overstromingen gezorgd. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in een auto en er zijn auto's de zee ingedreven. Ook in Spanje zijn er problemen door overstromingen. In het Zuidoosten verdronk een vrouw van 102. Het Nederlandse slavernijverleden verdient volgens de meeste mensen veel aandacht en erkenning. Maar een financiële vergoeding vinden 4 op de 5 Nederlanders een slecht idee, blijkt uit onderzoek van RTL. Ze vinden bijvoorbeeld de slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En de voetballers van Kroatië hebben in eigen huis een ongekend pak slaag gekregen. Ze gingen in de Nations League met 7-0 onderuit tegen Engeland en hadden ze recordverlies voor de Kroaten. Het publiek was trouwens extra jong. Vanwege een Europese straf voor Kroatië zaten er bijna alleen maar kinderen in het stadion. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
17: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
18: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
19: Lieve mensen, al die handen, houden ze aan.
12: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
22: Behalen zeg. Koffie?
21: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
23: Dit is de muziek van

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
11: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Adverteren op deradio.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Draken temmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen. Met financial lease.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker!
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. De arrestatie van de man was ergens anders in Amsterdam, waar zwaar bewapende agenten vanavond een huis binnenvielen. Het slachtoffer werd afgelopen nacht onder vuur genomen vlakbij een café. Hij had volgens het parool al langer een conflict over geld. Het is in Spanje bar en boos langs de Catalaanse kust. Rond Barcelona geldt vanwege noodweer code rood. De Catalaanse regiopremier waarschuwt voor zware overstromingen. Veel theaters en bioscopen zijn dicht en onder meer een KLM-vlucht van Barcelona naar Schiphol is gecanceld. Een prominent lid van Shiny Hunters is opgepakt. De hackersgroep die pas nog de gegevens van Amerikaanse FBI-medewerkers zou hebben buitgemaakt. De arrestatie was volgens een internationaal persbureau eerder deze week in Jordanië. De verdachten zouden FBI nu helpen om andere leden van Shiny Hunters op te sporen. En vogelaars in ons land hebben de hele dag omhoog gekeken. Ze telden alle overvliegende trekvogels die onderweg zijn naar warmere gebieden. Het waren er 500.000. Trekvogels hebben het al een tijdje erg zwaar. Het worden er steeds minder door bijvoorbeeld illegale jacht en klimaatverandering. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: Dit is de muziek van Radio NL. You are too-

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: www.verstijn.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
7: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker!
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Er zit iemand vast voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het Parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen. Dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden. Maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat mensen van nu niet verantwoordelijk zijn. Trekvogels hebben het zwaar. Het worden er steeds minder door klimaatverandering en illegale jacht. Tijdens de jaarlijkse telling van de vogelbescherming werden ongeveer 500.000 overvliegende vogels gespot. Op ruim 120 locaties zagen vogelaars meer dan 200 verschillende soorten, waaronder een paar zeldzame exemplaren. En op het Griekse eiland Kreta hebben zware stormen en hevige regenval voor veel overlast gezorgd. Straten kwamen onder water te staan, waardoor meer dan 20 mensen vastkwamen te zitten in hun auto. Ook moesten meerdere toeristen worden geëvacueerd. De autoriteiten roepen inwoners op om zoveel mogelijk thuis te blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het noorden af en toe wat regen en de temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
17: Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: is de muziek van Radio NL.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelre.

0: Weekend101.nl.
1: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
0: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
10: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. Israël heeft met een luchtaanval op een appartementencomplex geprobeerd om de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij de aanval kwamen zeker 5 mensen om het leven. Volgens het Israëlische leger was de leider betrokken bij de aanslagen op 7 oktober, 3 jaar geleden. Het is nog onduidelijk of het kopstuk de aanval heeft overleefd. In Letland heeft de partij van premier Kolbergs volgens exitpolls de verkiezingen ruim gewonnen. Zorgen over de nationale veiligheid en mogelijke Russische dreiging speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. Kolbergs heeft gezegd dat hij premier wil blijven, maar hij wil niet samenwerken met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En er geldt code rood voor uitzonderlijk noodweer in en rondom Barcelona. Er valt zoveel regen dat het kan zorgen voor zware overstromingen. Theaters en bioscopen zijn dicht. Spanje kampt na een snikhete zomer al dagen met harde wind en heel veel regen. In het oosten van het land zijn overstromingen en zelfs aardverschuivingen gemeld. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt af en toe wat regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een mix tussen zon en wolken met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
0: Dit is de muziek van

vanavond

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Amerika heeft twee Iraanse diplomaten het land uitgezet. Ze waren in New York voor de VN-top en besloten langer te blijven dan de bedoeling was. De VS had ze maandag al gevraagd om het land te verlaten, maar dat deden ze niet. Vrijdag bleken ze namelijk nog steeds in Amerika te zijn. Inmiddels zijn de twee diplomaten alsnog vertrokken. De 34-jarige Amsterdammer, die gisternacht werd doodgeschoten voor een café in Amsterdam-Zuid, is misschien neergeschoten vanwege een langlopende ruzie. Dat zegt het Parool. Volgens de krant ging het mogelijk over geld. Er is inmiddels een 32-jarige verdachte opgepakt. Het is nog onduidelijk of hij degene is die schoot. Een belangrijk lid van de criminele hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt. Volgens een internationaal persbureau gebeurde dat eerder deze week in Jordanië. En helpt de verdachte mee met het opsporen van andere leden van de hackersgroep, die achter grote datadiefstallen van Odido en Ticketmaster zat en ook in de systemen van de FBI kwam. En vogelspotters zijn vandaag druk geweest met het tellen van overvliegende trekvogels die op weg zijn naar warmere gebieden. Bij de jaarlijkse telling zijn 500.000 vogels gespot, 200 verschillende soorten en een paar zeldzame. Trekvogels hebben het al een tijd zwaar door bijvoorbeeld illegale jacht en klimaatverandering. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt af en toe wat regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen in het noorden wat regen, verder droog met zon en stapelwolken en 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben, terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand? Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Twee Iraanse diplomaten die na de VN-top in New York te lang in Amerika zijn gebleven, zijn het land uitgezet. Ze moesten maandag eigenlijk al vertrekken, maar vrijdag bleek dat ze nog steeds in New York waren. Eerder deze week sprak de Amerikaanse president Trump met Iran, onder meer over het heropenen van de Straat van Hormuz. De meeste Nederlanders vinden een financiële vergoeding voor het slavernijverleden een slecht idee. Dat blijkt uit onderzoek van RTL. Tegenstanders vinden de slavernij te lang geleden en willen dat rekening niet bij de huidige generatie wordt neergelegd. Wel vinden de meesten dat er aandacht moet blijven voor het verleden. De hoogste gevangenisbaas in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na een mislukte executie van een 50-jarige gevangene. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar ze bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt intussen ook nog een onderzoek naar wat er precies misging. En de bondscoach van Kroatië heeft zijn excuses aangeboden na de historische nederlaag tegen Engeland. Zijn ploeg ging in de Nations League met 0-7 onderuit. Volgens de coach konden ze de Engelsen zowel technisch als fysiek niet aan. En voor de ogen van duizenden kinderen, want vanwege een Europese straf voor Kroatië, zaten er geen volwassenen in het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 14 graden met in het noorden wat bewolking en regen. Vandaag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Dit is de muziek van